0: Maar het is niet weg of weg.
1: Ruur me niet van.
0: Niet van hij maar vriendelijk, is maar niet vriendelijk, dan vielleicht dat worden weg. Wenn der Kater laut macht, der Katze mir aus, steh ich unterm Balkon.